0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldie.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het hart

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een barragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperella. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond de graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Een van de mooiste, ja, slouws dan toch, classic van Adrian Gurvitz. Onweer heeft Vlaanderen verlaten afgelopen weekend. En ja, dus vandaag dus overwegend droog. Je kon het al horen tijdens het Nationale Nieuws.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova.

hadden het net nog over te regenen en overwegend droge periode. Komt er ook wel aan, want juni kondigt zich dus warmer en droger aan dan gemiddeld. Met heel wat ruimte voor de zon. Het weer heeft even een dipje, maar niet getreurd. Hè. De maand juni kondigt zich volgens de weerdienst Medio Vista warmer en droger aan dan gemiddeld. Er is dus veel ruimte voor zon. Goedemorgen.

Jennifer Burton en wat ik ook doe, ondertussen ook al 11 jaar geleden. Showbiz nieuws, ja, we hebben dat ook wel, want Sander Gillis en Cato Peters zijn collega's en geliefden. Sander wil graag kinderen, maar zegt zij, ik ben er nog lang niet uit. En over kinderen gesproken, Matthias Schoenaerts en Zoe Hasselbank, wel, ouders zijn ze geworden van hun eerste kindje. En dat kindje, als ik zo eventjes toch verder lees in dit artikel. Dat is een pasgeboren zoontje. Voilà, dat wou ik even mee.

De man uit Nederland, maar dat hoor je wel, hè. Gerard Damen en de straat is zijn woning. Als ik even kijk naar wat de muziek betreft in onze ochtendshow. Dit is ook Nederlandstalig.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

Tony Servi met Hemel Helm. Wel, een straf verhaal vind ik toch persoonlijk wel, want een inbreker sterft na een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek. Hij sprong in het zeekanaal. Zo klonk het in de krant het halen.

Als zij echt van me geldt, wel, dan moet je het maar even vragen aan René Redley. Ja, ook nog een bizar verhaal. Dirk 65 kreeg een factuur van €2.500 voor crashes op zijn bedrijfswagen. Inspecteurs onthullen, leasemaatschappijen zetten ons onder druk, zo luid.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
2: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Ongelooflijk. Ja, dat we die muziek kunnen brengen hier bij Radio Nova vind ik al overheerlijk. Hè? Vicky Carr en It Must Be Him. Laten we nog even kijken in de krant. Hè? Ja, afgelopen weekend hagelbollen zo groot als pingpongballen. Noordweer veroorzaakt zware schade bij Patrick en Rita in Maldre. En ik zie een foto. Het lijkt wel een pingpongbal. Je kan het nalezen dus in het hln.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

zijn nog lang niet uitgeblust, maar als de brandweer naar de kroeg komt en zo gaat het maar verder van Robin Topper. Wat zie ik nog in het nieuws? Er wordt enorm veel misbruik gemaakt en het is moeilijk om nog in de hand te houden hoe een goedkope Flixbus een crimibus werd.

droog je tranen, Pierrot. Elke taalman. Ja, je wil op vakantie en plots, net zoals Aurélie, ziet de prijs van een gezinsvakantie met honderden euro's stijgen. Ik heb screenshots, maar Sunweb wil geen toegeving doen.

Heb jij ook zo'n vaste kroeg waar je, als je zegt ik ga even op café, zo altijd dat vaste cafeetje hebben? Wel, ik heb er zo wel eentje. Ja, toch wel.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

Dat lekker bekje, liefje, dat komt er zometeen wel aan om 9 uur. Dan is er Jantje Bakker met zijn programma hier op maandag. Gevolgd door Ruud, maar we hebben ook nog eens Frank de Groef die langskomt. En ofwel Patrick de Groot, ofwel Patrick van Bever.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Van 9 tot 11, het Muziekpaleis. Met nieuwsflashes en verkeersinfo. Met Jan Bakker.

Rutger van Berneveld met het winnend lots. Het Muziekpaleis van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur. Brenda Lee.

Rally to Many Rivers uit 65. Maandenlang getreiterd door de ploegbaas en vandaag doet de rechter uitspraak. Hij is mentaal helemaal gebroken. In Antwerpen doet de correctionele rechtbank uitspraak over een extreem geval van pesten op het werk. Een jonge werknemer ging 6 jaar geleden aan de slag in de chemische sector. Daar kreeg hij te maken met een ploegbaas die hem maandenlang treiterde. Het mondde zelfs uit in een poging tot wurgen. Zo vertelt hij zelf aan VRT Nieuws.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Jan Bakker.

0: Birdy en dat met een dorpsgek. Radio Nova, eigenzinnigen, anders iedere dag weer. Santa Lucia by Night 2018.
1: Die liebste Tag an Minuten der Lust. War es wert, frag ich dich.

50 jaar na zijn overwinning in de Ronde van Frankrijk wordt Lucien van Impe nog steeds warm onthaald door het publiek. De voormalige wielrenner uit Erpenmeer geniet zichtbaar van de vele huldigingen en het contact met de supporters die zijn prestatie blijven herinneren. Tegelijk vraagt hij zich af waarom België zo lang wacht op een nieuwe toerwinning.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio Nova. Jan Bakker. Nova.

Nog zo'n oudje, de Supremes met Come See About Me. Nederlandstalig werk van onze Luc van Meeuwen. Ik wil jou voor altijd.

0: Dit kan smaken zelfs op een maandag. En werd het tot zien met Gloria. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte van het muziekbeleid hier bij Nova. Rob de Nijs.
1: Ik was klein en ons tuintje was de

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

Voortaan gelden er strengere voorwaarden voor niet-Europese studenten die in ons land willen gaan studeren of hun verblijf willen verlengen. Dat meldt de minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt. Buitenlandse studenten zullen sneller moeten aantonen dat ze vooruitgang boeken in hun studie en ze mogen ook niet zomaar elk jaar van studierichting veranderen. De nieuwe regels moeten misbruik dus tegengaan.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.
2: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Frank en Mirella in het diepst van je hart. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die op grote schaal toeristen zou hebben opgelicht met vastgoed. Hij verhuurde de woningen die niet van hem waren en verkocht een garagebox aan een Belgische vrouw, terwijl deze helemaal dus niet te koop stond. Haar aangifte bracht dus de zaak aan het rollen.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Jan Bakker.

uit 84 terug, Shout to the Top. Die banaan, u weet wel, die met die stuk duct tape op de muur is geplakt en deel uitgemaakt van een kunstwerk, Comedian, van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, is verdwenen. Ja, verdwenen uit een Frans museum. Het museum heeft dus klacht ingediend tegen onbekende. Smakelijk.

Samantha Olier ook met de zomer in mijn hart. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis Gibbenova. Zometeen komt Ruud van Opstaal eraan na 11 uur. Chris Isaak, we gaan terug naar 89. Graag tot morgen, 9 uur. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Een goeiemorgen allemaal.
0: Ruud

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Voilà. Een spiksplinternieuwe Niels de Stadsbader hier op Radio Nova. Dat was het nummer Vuur en Vlam. En hij liet afgelopen weekend, geloof ik, nog weten in een interview dat hij een klein beetje uit een vervelende periode komt. Daarom deze nieuwe plaat. Er komt een tournee aan door Vlaanderen en dergelijke. Dus er staat weer een hele mooie tijd te wachten voor Niels de Stadsbader. We draaien hem hier aan het begin van Lunchen met Ruud hier op de maandag. En jawel, u heeft het vanmorgen al kunnen zien op onze Facebook. Facebookpagina. We zijn in een nieuwe maand. We zijn aanbeland in juni alweer al. Ja, het gaat snel, hè? En dat zeggen heel wat mensen de laatste tijd. Overal waar je komt hoor je het wel. De tijd gaat heel snel voorbij. Dat is hier op de radio ook zo. We gaan tot en met 1 uur lunchen met Ruud doen. We hebben straks in deel 2 natuurlijk weer onze vaste ingrediënten. Dat is natuurlijk de plaat van de dag. De quote van de dag. Ik kijk nog even op de dag van vandaag terug in de tijd. En voor de verder rest ga ik gewoon trachten jullie te vermaken met de allerleukste muziek.
2: Goedemorgen.

Ja, ja, de week rustig aanvatten, dat deden wij uiteraard met deze prachtplaat voor John Denver. Dat was alweer uit 75, het nummer Calypso. Ja, het is me daar wat, hè, aan de Belgische kust. Ik ben hier zo nog even, als ik wat tijd heb, door de kranten van vanmorgen aan het bladeren. En daar zijn ondertussen al 80 haaien aangespoeld. Weliswaar niet al te grote haaien. Het zijn ook geen gevaarlijke haaien. Nee, nee, het zijn kleine modelletjes. Ze zijn redelijk klein dus. Maar ze spoelen wel aan. En men is nu toch bezig met een onderzoek te doen. Want men dacht eerst dat de vissers ze overboord gooiden nadat ze in hun netten waren terechtgekomen. Maar nu gaat men toch zoeken of dat er een eventuele doodsoorzaak zou zijn voor deze haaien. Ja, het zijn er ondertussen al meer dan 80. Ja, je zal maar aan het zwemmen zijn en zo een dier tegen je benen aankrijgen. Lijkt me niet zo'n fijne ervaring.

0: De muziek van deze beste man horen we ook vooral op het einde van het jaar, tijdens de nieuwjaarsperiode, tijdens de kerstperiode. Hij heeft heel veel eindjaarsalbums uit opgenomen. Een zanger die begon met muziek maken in 1949 en hij deed dat tot en met 1964. Hij overleed op 31 juli 1964. Dus ja, fijne muziek, rustige muziek op de radio. Zo af en toe moet dat wel een keertje kunnen. Maar u weet dat, u bent het van me gewend. Na rustige nummers draaien we altijd wat lekkere uptempo muziek. Wel, dat komt eraan binnen nu en een klein minuutje. Want dan draaien wij de nieuwe single van Danny Fabri.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: Ja, maar enkele jaren geleden al, toen kondigde hij het al aan van jongens, ik ga het helemaal over een andere boeg gooien. Een klein beetje een andere muziekstijl dat we van hem gewend waren. En dat doet hij goed, jawel. De nieuwe Danny Fabri hier op de radio. Het nummer dat heet Zoveel Mooier. Een nummer dat trouwens gisteren nog werd aangevraagd toen we hier Hallo Weekend aan het doen waren tussen 9 en 12 uur. Ik kijk hier even op de dag van vandaag. Het is vandaag inderdaad 1 juni. We gaan naar 1980. Vandaag is de eerste uitzending van de Amerikaanse nieuwszender CNN. De oprichter van de zender is Ted Turner. Sinds de oprichting is het netwerk uitgebreid tot 15 kabel- en satellietzenders. Jawel, CNN nog altijd op de dag van vandaag heel actief. Ze zorgen voor redelijk wat nieuws en dat doen ze natuurlijk over de gehele wereld. We zijn hier op de radio al in vakantiesfeer. We hebben de vorige week fantastische temperaturen gehad. Ook vandaag allemaal redelijk oké, tot en met 24 graden.
1: Ik ben een

ja, wat een klassieker. Dan straks hadden we nog Jim Reeves. Wel, ik plaatste deze zo'n klein beetje in diezelfde categorie. Mooie muziek hoor. A Thing Called Love. Hoe zit het bij u met de autogordel? Heeft u hem altijd aan? Wel, op de dag van vandaag terug in de tijd. We gaan naar 1 juni 1975. Het dragen van een autogordel wordt verplicht in België en in Nederland. Alle auto's die op de weg zijn gekomen na 1 januari 1971 moeten uitgerust zijn met een veiligheidsgordel. Ja, en op de dag van vandaag, we moeten dat gewoon aandoen, want er staat anders een flinke boete te wachten.

Ja, al mijn administratie van gisteren in het programma Hallo Weekend, wel, dat ligt hier nog. Het is een nummer dat gisterenmorgen op de radio werd aangevraagd. Dus daarom dat we dat nog eens een keertje draaiden hier aan het begin van een nieuwe week. Vandaag maandag 1 juni. Dat waren inderdaad de Tramps. Een geweldige klassieker. En het nummer dat heette uiteraard Shout. Liedjes over vriendschap. Het zijn al jaren de beste vriendinnen, Lisa Lewis en Jackie Lafon.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, je kunt het aan zijn muziek merken. Hè. Hij is in blijde verwachting. Althans, de vrouw van deze Raymond Hermans is in verwachting. Ze verwachten samen een kindje binnen afzienbare tijd. En lekker wat spiksplinter nieuwe muziek van deze man. Het staat in de boeken, zo heet dit nummer. En dat is natuurlijk van Raymond Hermans hier in Lunchen met Ruud bij Radio Nova. Niet vergeten, hè, straks na 12 uur draaien we onze plaat van de dag. U kan hem nu al ontdekken op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova, eigenzinnig anders. Ga vlug even kijken. Straks na 12 uur op de radio.

Ja, ik mag ze heel graag draaien op de radio. Hoor de Hollies. Normaal draai ik altijd die pittige nummers. Long Cool Woman in a Black Dress en dergelijke. Maar ze hadden ook een heel prachtig, rustig nummer. Een nummer dat ze uitbrachten in de eind jaren 60. Hint, ain't heavy, he's my brother. Dat waren inderdaad de Hollies. Ik moet zometeen de Beatles nog draaien op de radio. Jawel, ik heb daar een hele goede reden voor. Maar eerst nog even naar Nederland. En dat allemaal met Stefan van der

Ja, en zo gaan wij hier lekker door de maandag bij Radio Nova. Maandag 1 juni alweer al. Stefan van den Hout en hij zong allemaal over de mooie vlinder. 1 juni 1967. Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band van de Beatles verschijnt. Het is een van de meest invloedrijke platen uit de muziekgeschiedenis. De zeer opvallende hoes is vele malen gekopieerd door onder andere de Rolling Stones, Paul McCartney en dergelijke. Op dat album staan alleen maar hele leuke nummers. Zo laten de jongens van de Beatles zelf weten. Wel, we gaan er eens eentje van draaien die op dat album staat. Lucy in the Sky with Diamonds. Dit zijn de Beatles.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig anders.
3: 12 uur bij Radio Nova. Smakelijk eten allemaal. Ruud van

0: Heeft u gekeken de afgelopen week naar The Voice? Hij was een blij man, hè? Koen Wouters. Jawel, want hij heeft met zijn kandidaat gewonnen. Het programma The Voice van Vlaanderen. Wat op dit moment weer dus op zijn einde is gelopen. Even kijken. Goedemiddag allemaal. Het is 12 uur voorbij hier bij Radio Nova. We beginnen aan deel 2 van Lunchen met Ruud. En als we in deel 2 zijn aanbeland, dan weet u dat we een plaat van de dag hebben. Die gaan we zo meteen draaien. Nu al te bekijken op onze Facebookpagina Radio Nova Eigenzinnig Anders. Straks rond 12:30 hebben we uiteraard een quote voor jullie die u kan beluisteren. Komt er zo meteen allemaal aan. En voor de verderrest ga ik trachten nog wat leuke muziek voor jullie te draaien. Dat is van alles wat, hè. U bent het van ons gewend. Redelijk wat Nederlandstalig. De allerleukste klassiekers. Ik heb nog wat nieuwe muziek gevonden. U hoort het binnen nu en een klein uurtje hier bij Radio Nova.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

Het is een groepje dat werd opgericht in 1967 en dat gebeurde allemaal in Memphis, Tennessee. Ze zijn vooral bekend van hits zoals Cry Like a Baby, Soul Deep en uiteraard ook deze The Letter. En ze werden beschouwd als een van de belangrijkste soulgroepjes uit die tijd. Jawel, wat een muziek hè. Fijn om te draaien hier in de lunch bij Radio Nova. Waar we nu toe zijn aan onze plaat van de dag. En u zal misschien denken wel, Ruud, waar haalde jij die plaat van de dag vandaan? Hoe kom jij eraan? Wel, ik doe dat niet zelf. Gerda die zorgt dat er allemaal netjes in een mapje verschijnt. Ik moet dat mapje gewoon even open doen en daar staat de plaat van de dag. En Gerda op haar beurt zorgt dat er altijd een hele leuke bankarde verschijnt op onze Facebookpagina 's morgens met daarop een tekst en in die tekst een titel van een nummer. En vandaag ging het allemaal om deze plaat van David van Dijk. Ik kan het niet geloven. Nee.

0: lekker, man.
1: Inderdaad. En dan mag er vandaag nog heel hard gezongen worden, want het zonnetje gaat er nog wel zijn vandaag. We gaan tot en met 24 graden ongeveer.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
4: Welkom bij Radio

Volgens mij heeft deze dame alleen maar vrolijke liedjes. En vrolijke liedjes die hoor je natuurlijk altijd bij ons in al onze programma's hier bij Radio Nova. Het kan natuurlijk allemaal via radionova.be, onze website, via een internetradio. Het kan op jouw smartphone, het kan op jouw laptop, overal waar wel geluid op zit en internet op zit, wel, daar kan je Radio Nova op ontvangen. En jullie zijn lekker massaal aan het luisteren naar onze radio. Dat stemt ons alleen maar gelukkig. Dat was dus zo. José Sepp en Ik voel de zomer in mijn hart. Ik heb hier nog wel een berichtje gevonden op de dag van vandaag. Terug in de tijd. We gaan naar 1 juni 2011. Want dan landt voor de allerlaatste keer de Space Shuttle en Denver. En dat allemaal op het Kennedy Space Center in Florida. Goedemiddag allemaal.

Ja, dat was alweer 1964 hoor. Inderdaad, verdomd lang geleden al voor deze Bobby Live. Ja, normaal hadden we hier Gerda in de studio gehad, maar Gerda is eventjes heel druk. Dus u mag de quote vandaag met mij daar samen delen. Dus ik geef jullie de quote mee voor vandaag, maandag 1 juni. Je bent niet alleen op deze reis. Sta open voor verbinding, deel je vreugde en verdriet en versterk het geluk van samen zijn.

Holy. Ja, wat een sfeer. Hè. Hier elke dag in de lunch bij Radio Nova. Lunchen met Ruud. We doen dat van maandag tot en met vrijdag. Tussen 11 en 1 uur. Later op de dag natuurlijk nog veel fijne muziek. Gebracht door Frank de Groef. En vandaag komt Patrick van Beveren langs. En dat allemaal voor het spitsuur. De bekende.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

rondjes draaien met Wim Soetaar en Willy Sommers. Kid Rock had het nummer All Summer Long. En deze twee Vlaamse artiesten die besloten er zo een Vlaamse versie van te maken. En dan heette het Heel de Zomer Lang. En dat is ondertussen alweer al van 2008. Inderdaad, al heel lang geleden.

dat hij de komende zomer de podiums gaat bestrijken. Zal te zien zijn op de televisie. Dat was de nieuwe Barcayel en hij is nog altijd zot verliefd. En dat zal dan waarschijnlijk op zijn luxe zijn, hè? Ja, fijne muziek hier tijdens de lunch bij Radio Nova, waar we nu nog eens even een kijkje gaan nemen. En dat allemaal in de jaren 80 met Sissy Catch. Good guys only win them in the movies.

Ook een klein beetje More Than Talking achter. Hè? Deze CC Catch en Good Guys Only Win in Movies. Dat was alweer 1987. Zo, mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren. Blijf lekker hangen hier bij Radio Nova. Want straks om 2 uur is Frank de Groef hier. Later nog het Spitsuur met Patrick van Bever. En morgen om 11 uur gaan we natuurlijk weer lekker samen lunchen. In Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Ik wens jullie nog een aangename

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvees Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova met Frank de Groef.

We zijn niet over de klokken van 14 uur. Van harte welkom in de nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. We zijn beland in 1985, samen met de Duitse formatie Modern Talking. En die heette dan Sherry, Sherry Lady. Goedemiddag allemaal en welkom tot en met 16 uur in het programma hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders.

met Sander Kwarte in Nederland met Laat Ze Nou Maar. We zijn maandag 1 juni, het is een nieuwe maand en het is een roze maand. We zijn week 23, de zon die komt vandaag op om 5 uur 35 en die gaat onder om 21 uur 47. De maan die komt op om 23 uur 36 en die gaat iets over middernacht om 5 uur 34 gaat die onder. En deze man heeft het nummer 1 in top 40 in Nederland. Ik heb het over Justin Wild. En dat met

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

maat. Die had zoveel grote hits. Ik heb het over Spargo. Uit 1980 alweer op de radio. Met You and Me. Je kreeg tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal te horen. En tussen 13 en 14 uur kreeg je onze non-stop collega Freddy te horen. Dit is muziek van de band Zonder Naam.

twee heren doen het uitstekende Nederlands. John West en Lange Frans. En alles wat ik zoek hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Muziek voor elk wat wils. Waarom haalt een meisje met een minirok niet het naaisters diploma? Omdat ze het stof niet onder de knie heeft. Alle gekheid op een stokje. Dit is muziek van Els Bakker. En een tweede kans.

Frank de Groef bij Radio Nova. Je hoort de Wesley Boos met Vergeet mijn naam. Je moet geen appels en peren vergelijken, tenzij je Fransla wilt maken. Het is de nieuwste single van Sieneke hier bij Radio Nova. Ik doe wat ik wil. Goedemiddag allemaal. Blij dat u luistert naar Radio Nova.

Je hoort ze hier enkel en alleen, eigenzinnig anders. Muziek waar je nergens anders hoort. Marc Arian uit 1965, dat deed hij met Cathy Cathy. Vanaf 1 juni tot 21 juni lengen de dagen met 25 minuten. En van 21 tot en met 30 juni korten de dagen met 5 minuten. Het laatste kwartier is op 8 juni om 12 uur en 1 minuut. De nieuwe maan op 15 juni om 4 uur 54. Het eerste kwartier is op 21 juni om 23 uur en 55 minuten. En de volle maan op 30 juni en 1 uur en 57 minuten. We zijn beland in 1989 met de Radio Nova. En samen met Roy Orbison.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.

Als een populair in een kleine Belgelandje. Ik heb het over Yves Berends. En droom jij over mij vannacht? Waarom heeft een zebra strepen? Omdat de stippen waren uitverkocht. We gaan het eerste gedeelte afsluiten. En dat met een plaat. En ook met een man die het ook uitstekend doet in een kleine Vlaanderen. Ik heb het over Frank van Damme. En dat met het nummer Sophia. Ik ben er terug na de klok van 15 uur met het programma Into the Groove.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Frank de Groef, van 2 tot 4 uur.

Van harte welkom, deel 2 van het programma hier bij Radio Nova. Je hoort de Frans Dijs met Elise. Maak geen prioriteiten van mensen voor wie jij een optie bent.

Eigenzinnig onderzoek van Bobby Helms en Hurry Baby uit 1959 dateerde. Een agent houdt een zeer jonge automobilist tegen. Je rijbewijs graag, zegt hij streng. Mijn rijbewijs? Vraagt de jongen, verbaasd. Maar dat krijg je toch pas als je 18 bent. We zijn beland in 1972 met een zekere Demis Roussos bij Radio Nova. Goedemiddag. En die heet dan My Reason.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.

Je hoort Duel en André Hazes hier op de radio bij 986. Op een nummer van Pieter Maffay. Met je doel, met jij bent alles. Twee drollen zijn verstoppertje aan het spelen. Hun vriendje diarree komt langs. Mag ik ook meedoen? Nee, zeggen de twee drollen. Want als jij, laat altijd sporen achter.

Chester aan het doen bent op maandag 1 juni. Het kan allemaal. En op de achtergrond met de muziek van de Radio Nova. Je hoort de After All uit 1973 met If You Need Me. Het eigenlijk wat in de jaren 70, uit 76 trouwens, van de formatie Nazareth. En die heet dan Love Hurts. Goedemiddag allemaal.

0: Een prachtig duet in het programma Eens in de Groof. Je hoorde Frans Bauer in de wens met Marianne Weber met Addio Mama Lucia. En dit is een man, vorig jaar 25 jaar carrière. Ik heb het over Jannes. Hij deed dit samen met zijn zoon Jan. En ik wil altijd bij jou zijn. Tot en met 16 uur in het programma Into the Groove bij Radio Nova. Eigenzinnig anders.
1: Zie in jouw ogen soms verdriet.

0: Je huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
3: Goedemiddag, we luisteren naar Frank de Groef.

Hij had er vorig jaar een grote hit mee te pakken, Chris Bauer. Met hoe heet dat liedje hier op de radio? Maak geen prioriteiten van mensen voor wie jij een optie bent.

0: hoort de mooie klassieker van Chris Andrew met Pretty Belinda. Ik zeg je bedankt voor het luisteren en graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van het programma tussen 14 en 16 van Into the Groove bij Radio Nova.
1: Dit is Radio Nova met het nieuws van 4 uur.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

heel wat jaar geleden, toen begon ze al met de plaatjes uit te brengen. We hebben het over niemand minder dan Mieke, uiteraard. Deze dateerde uit 1995. Ze had het over Voor Jou, beste vrienden van de radio. Het is weer man geworden. Ja, voor heel veel mensen terug een werkweek. En ook voor heel wat mensen terug in het fileleed waar ze in terechtkomen. En daarom dient dit programma eigenlijk om het leed een beetje te verzachten met onze muziek hier van Radio Nova. Welkom in het spitsuur van Radio Nova, je eigenzinnige radio. Goedemiddag trouwens iedereen. Ik ben Patrick van Bever en ik blijf bij je met de gezellige platen tot en met 6 uur vandaag. Deze hier, die hebben wij er vandaag ook maar eens even bijgenomen. Het is Marloes en ik wil het voor je zingen. Allee, vooruit, begin maar.

Ja, wij draaien dit hier elke dag weer opnieuw. De leukste terugblikken met de hele mooie Nederlandstalige en Vlaamstalige platen. Deze hier, die kwam uit de jaren 70. Genesin en Fly Too High. Beste vrienden van de radio, ja, ik neem jullie vandaag door de file heen mee naar 6 uur. En ik heb er heel wat zitten uitzoeken. Frank Galan komt eraan. Wie hebben we nog? We hebben een terugblik van de Sunstreams. We hebben Pussycat in het programma. Zelfs Nathalie zit erin. En wie nog? Ja, wie zit er nog in? Ja, er zit zelfs een plaatje in van niemand minder dan Paulien. Ja, en Paulien, daarover gesproken, die staat nu klaar met haar plaat Uit Mijn Hoofd.

Hoogharmer, die jongen hopeloos, maar dan ook helemaal hopeloos. Alleen een, ja, een meezinger van Stef Eckel. En hopeloos, of had hij dat al gezegd, komt hier aan zometeen in het spitsuur. Niemand minder dan Twan Fokkema. Ja, en die heeft het dan alweer over Santa Madonna. Een van zijn nieuwere singles. Dus zeker niet gaan lopen, neem er iets te drinken bij en zorg dat u terug bij je radio bent.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer met Patrick van Bever.

Ja, heel veel platen hebben te maken met de komende zomer natuurlijk. En de komende reisjes naar Spanje bijvoorbeeld, naar Italië, Firenze. Och, noem maar op, allemaal zonnige streken. Ja, de mensen beginnen erover te zingen. Ook Frank Galan, ja, die zong dit nummer in 2016 op Reis naar de Zon. Daarvoor hadden wij Twan Fokkema en dat met de Santa Madonna. En deze hier, die wordt heel graag gezien in Vlaanderen. Heeft heel veel optredens bij ons in de streek hier. We hebben het over Jonathan Hunnink. Ja, Jonathan die heeft een nieuw plaatje uit. Maak jij me wakker? En als je dat nummer nog niet kent, wel heel goed luisteren, want dit is een...

Allee, vooruit. Zijn allemaal uitgenodigd, ga je mee. Rob Vallen was dit. En Alles in het leven. Een van de nieuwere singles hier bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova. Elke dag weer de onvergetelijke terugblikken. En de Vlaamstalige en Nederlandstalige platen die er altijd uitkomen en die er uitgekomen zijn. Je hoort het hier elke dag weer. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En zelfs in de nacht. Ja, elke dag weer. 7 dagen op 7. Al die heerlijke mooie muziek. Wij gaan nog eens kijken naar 1990. Ik heb het daarnet al gezegd. We hebben een plaat van de Sunstreams in het programma zitten. Wel, dit is het moment om die te draaien. Uit 1990, Huil maar niet om mij van de Sunstreams.

0: 1976, Pussycat en Smile With Me. Zometeen heb ik hier voor jullie op de radio Nathalie. Ja, Nathalie die zong in 1998 het plaatje Mijn Mami Lief. Wel, dat komt er zometeen aan. En daarna gaan we ook nog eens kijken naar 1975 met Salvatore Adamo en Se Mavi. Allemaal voor zometeen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
4: Radio Nova.
5: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
6: Vlaams en Nederlands, maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

Ja, Freek van Rooijen. En terug bij mij. Ja, terug bij mij. Ja. Wij gaan richting 6 uur uit, richting deel 2. En als jij er klaar voor bent,

En dan gewoon gezellig met ons mee. Is trouwens ook de titel van onze plaat die wij nog goed hebben voor 6 uur. Komt uit 1987. Ja, Jonathan Butler. If you're ready, come go with me. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, dan hierover. Ik voel je hart. Dat is de man van Velzeker, natuurlijk van het Parasolke. Dit nummer bestond al in het Frans. Ja, zeker en vast, ja. Maar met deze versie stond Danny erover ooit op nummer 1. Ergens op een Nederlandstalige of een Vlaamstalige top 200. Ergens ver weg. Ik voel je hart was dit onze eerste plaat in het tweede gedeelte van het Spitsuur. Vandaag op jullie maandag. En deze hier, ja, die is ook gloednieuw. Ruud Zwan. Ja, waarschijnlijk komt hij uit Nederland aan de naam te horen, alvast toch wel. 1000 zomersproetjes, wees welkom tot 6 uur de spits op Radio Nova.

Een terugblik was dat uit 2010. Jan Spijkerman. En hij heeft het gewoon simpel gehouden, zijn titel van zijn plaat. Het heette gewoon Stom. Ja, Jan Spijkerman, zoek het maar eens op, deze plaat uit 2010. Stom. Gewoonweg stom. Ja, niks meer of niets minder. Daarvoor hadden wij ook nog Etienne Alvarez. En waarom zo liegen tegen mij? Ja, is niet mooi, hè? Wij gaan terug in de tijd naar de jaren 70, 1973. Met is dit. En dan met Dynamite.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: Jan van Esten hoorde je en dat met wat jij verwachtte. Wat ik verwacht, dat is dat het een beetje elke dag zonneschijn is. Heel weinig regen, want de afgelopen dagen, mannetjes, wat was dat? Ja, het weer, de weersvoorspellingen waren een beetje komen en gaan. Ja, de ene dag was het 32 graden. De andere dag was het dan weer stormachtige regen. Zelfs met hagelbuien en zo. Veel meer bij onweer. We hebben het gewoon allemaal gehad. Natuurlijk, dat is het fenomeen. Ja, na al die zonnestralen boven de 30 graden is er altijd zo'n gevaar van een zomerstorm die er dan gaat nakomen. Dus hopelijk blijven we daarvan allemaal een beetje gespaard volgend weekend. Want het weekend dat voorbij is... Ja, we hebben het allemaal gehad. Ja, sorry mannetjes, ik kan er ook niet aan doen. In ieder geval, wat wij wel kunnen doen, is hele leuke platen draaien. En dat allemaal om het een beetje aangenamer te maken. Zoals deze hier nu, die ik klaar heb voor jullie. Willy Sommers is dit nu. Ja, en hij zingt er alvast over. Een zomerdag in Rome. Goedemiddag trouwens, als je er pas bij komt. Dit is het Spitsuur.
1: Op een

Heel veel leuke platen uit de jaren 80. Wij draaien ze hier met heel veel plezier in het spitsuur bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Deze kwam uit 1986. Gregory Abbott en Oh, I Wanna Shake You Down. Het weer, daar gaan we een beetje over zwijgen, want we kunnen er niet veel aan veranderen. Het enige wat we kunnen doen is gewoon nemen zoals het komt, uiteraard. Deze hier, die komt uit 1990. Ja, ze was toen nog heel jong. Ja, Isabelle A. Weet je nog? Heel lang geleden, hè? Hey, lekker beest.

0: bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
2: Dames en heren.
3: Patrick van Bever.
2: Neemt u me niet kwalijk dat ik misschien niet in mijn dag zin.
0: Het Spitsuur.

Dominique en geen zomer zonder jou. Radio Nova, je eigenzinnige radio. Elke dag weer vanaf 7 uur 's ochtends hier met al die leuke platen. En dit is het spitsuur nog tot 6 uur op jouw maandag. Wij hebben deze gaan zoeken om nog eens aan jullie te laten horen. Deze is van Wesley Ponsen. Je kent ze vast en zeker allemaal wel. Deze hier. Droom met mij.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio No

Onvergetelijk, dit soort terugblikken. Dit was een heel gekende. Ja, uit 1963. Helentje Piro. Ze heeft heel wat leuke platen uitgebracht destijds. En wij draaien ze nog steeds met heel veel plezier hier in onze uitzendingen van je eigenzinnige radio. Radio Nova, wees welkom als je er pas bij komt. We hadden uit 1963 Helentje Piro en dan met Look Who It Is. En wij gaan langzaam maar zeker richting 6 uur uit hier bij deze spits bij Radio Nova. En dat gaan we doen met nog zo'n terugblik te draaien uit de jaren 70. Deze hier, Marwa. Het kan niet alle dagen zondag zijn. Jammer, hè? We hebben

Negen was dit. Uit 2015 kwam dit nummer. Ik heb een nood aan jou. Nog even tussendoor dit berichtje misschien. Want opvangcentrum SOS Vogels in Nood in Gerardsbergen. Die zoeken nog veel vrijwilligers. Want er zijn door de vakantieperiode en het blokgedoe van de studenten. Zijn er veel te weinig vrijwilligers om al die opvangdieren te verzorgen. Elke dag weer. Dus ze zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen bij het verzorgen van al die kauwen en nog die andere jonge dieren. Er zijn zelfs ook nog marterjongen. Er zijn 40 egels op dit moment. Allerhande vogels, konijnen, hazen en ree, een ooievaar, uilen, spechten. Ja, het is er echt over. Het is een beetje dweilen met de kraan open. Dus voel jij je geroepen als vrijwilliger om te gaan helpen? Meld je gewoon aan bij SOS Dieren in Nood in Gerardsbergen. En dan beteken je heel veel. Niet alleen voor die dieren, maar ook voor al die andere helpende handen elke dag weer. Die daarvoor al die dieren moeten zorgen. Wil ik zo zeggen, met dit gezegd zijnde. Je weet vanaf morgenochtend waar naartoe. Wij hier, wij gaan eruit. We zijn toe aan onze laatste plaat. Dat is erin uit 26. Spik, splinter en nieuw. Ja, het is zoals een blinkende auto. Jesse Arians is dit. En dat kan toch niet verboden zijn. Wat mij betreft tot de volgende. En morgen vanaf 7 uur, ja, dan is het weer ochtendstond met Stef Leeuwenaert hier bij jouw eigenzinnige radio. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega-busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak. Radio

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Termittend in de vlammes. Een beetje weggestoken tussen de sparrenbossen ligt een klein terk. Het is verdeeld in alle kleine boerderijen. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feinten. En voor dan de jongen van de neefjes, den dien is hier dit geel. Maar ze is helemaal niet stom. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij het s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet haar licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zang. En met zijn kop, zie een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verreur!

toe de hand. Asiel zot geweld, dat valt ze maar niet stille. Elk jaar met botten van de boom begint het opnieuw. Ruin, schiet de vier. Want ze moeten zeggen, hier stil men. Ze wil er zijn aan wilde. En ten eerste lag hier stil. Maar zijn vierde, dat is goed niet te zien. En als het s'avonds voorbij haar deur gaat. En dan ziet er licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht.

in de Doorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik van de messen alleen tussen de velden op de wereld. En ik zag haar. En ik paas ik zijn aan. Dat is nee, of dat is nooit paas ik. Hield haar tenen en hij zei: wijfken, tja, ik had er niets van gemaakt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegen houden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegen gehouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

zijn smidse zong. Vindt de smidse lied altijd naast de toon. Maar dat geeft echt niet, want dat waren we zo van hem gewoon. Seks bestond nog niet, of misschien ook wel, maar was van geen belang. Want we waren toen

0: mis was, speelde na de mis onze harmonie. Forse marsmuziek, voor een bak trappist gedronken bij Julie.
1: En van klein tot groot

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.